als een ballon, een ballon, een ballonnetje. Een ballonnetje dat danst in de wind, aan een draadje naar de zon. Gaat zo'n lekker dikke rode mooie luchtballon. Een ballon, een ballon, een ballonnetje. Een ballonnetje dat danst in de wind, aan een draadje naar de zon. Gaat zo'n lekker dikke rode, lekker dikke mooie blon, blon, blon. Ik zing van de vogels en de vissen, van een jongen en een meisje op een fiets. Ik zing van de bollen in Lisse, ach ik zing van niets. Ik zing van de lucht in de lente, van een meisje in een zonnig zonnebad. Ik zing van rozijnen en krenten, ach ik zing maar wat. En zo'n liedje heeft honderden.

0: naar de zon. Gaat zo'n lekker dikke rode mooie luchtballon. Een ballon, een ballon, een ballonnetje. Een ballonnetje dat danst in de wind. Aan een draadje naar de zon. Gaat zo'n lekker dikke rode, lekker dikke mooie. Blon, blon, blon.
1: Ballon. Er zijn van die sombere dichters. Die wenden hun hart naar de nacht. Maar zijn er dan geen sterren meer die lichten? Is er dan geen maan meer die lacht? Er zijn van die truiartiesten. Die hebben hun baard opgespaard. Ze zingen maar le chanson triste. En heel onze wereld is noir. Ze zingen van zuipen en spelen. Ze zingen van kroegen en dood. Ze zingen van grauwe bordelen. En het laatste refrein is de goot.

Als er nog zoveel lieve dingen zijn. Als een bloemetje, een bloemetje dat danst in de wind. Aan een draadje naar de zon, gaat ze lekker dikker op je mooie.